0: Ja, indien met Surf City. Nou bespeel is dit vir jou Moya en Jona, You Lie To. Andre Swieger, Pieterkie en Maggie Riley saw Mike Oldfield's Moonlight Shadow.
1: Give me a

0: Liewe lewe, Lori Karel en Christy van die kerk. Maggie Riley en Mike Oldfield net voor dit met Moonlight Shadow. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

En so groet Rudy van Deventer ons vanoggend met Francine Scott se Koninkryk van Beton. Daar was ook klanke van Jacqueline Richter met Antwoord my en Meghan Trainor se All About That Bass. Net voor 5 op hierdie donderdagmôre en jy's geskakel by Bosveld Studio 107.5. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was Billy Myers met Kiss the Rain. As ek Rikke Kiesen Company One stem het met Kan jy nog onthou? Ons gaan voort met die klanke nou van Show met Fernando.

en Oudtshoorn 9-14. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, enkele tot verspreide oggendbuie langs die kus en aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koud tot koel, maar bewolk met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland. Alberga 12-17, Makanda 10-15, Nkuba 4-17, Robertsebukwe-stad 5-16, Kugompo-stad 13-18, Potsenjohns 12-19, Mtata 6-19, Kumani 5-17 en Kwanse 10-16. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koud tot koel, en er word gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele buie in die aand. Durban 16-23, Richards Bay 15-23, Pietermaritzburg 5-20 en Ladysmith styg van 1-23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Wang Chung nou aan die beurt met Dancehall Days.

Yes, man, hierdie donderdagmôre saam met Bosveld stuur op 107.5 en dit was die klanke van Keith Urban met Wild Hearts, Jay saam met Leonie May met Lang Lewe Die Liefde en Nick Wang Chung met Dancehall Days. Onthou, daar is nog kans tot 6 uur vanoggend of my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan doen op ons WhatsApp-lijn, die nommer is 064-115-2281. Volgende op die speelhuisie by die Hart van Goud, Charlie Makes the Cook met Good Day for Love.

Vrolijke klanken van ons nieuwe uur afskoppie bij Bosveld Studio Baltimore met Tarzan Boy. Die tijd nou 7 minuten oor 6 en soos weer eens goeiemôre en hartelijk welkom van my af Lee Prozeski. Tijd om te sien wie vir jaar vandag, maar eers die klanken van Wilmarie Senekal met Warrelwind.

0: So laat sien volgens Boshaal ontbyt. Dit is musiek vir jou van Huasia en Star. Little fun hierdie ene. Well, we are heading towards 9 o'clock on the news.
1: Hi!

Jou vrolikste vir donderdagoggend saam met Bosveld en al 7.5 BZN, baby, voulez-vous. Welkom by die middeloggendprogram. My naam is Eddie de Van Haar, spandeer tyd saam 12:00 en Lee Prozeski is weer terug morgenoggend 5:00 vir Vrydag se Bosveld ontbyt saam met jou. So ek het jou musiek van niemand anders as Manny Jackson, heel gewild hierdie man, een van sy ouer gunstelinge, nog net een keer. En ek gaan nog een keer vanoggend daar die ontplof van competitie se leidraadsvrees, want nou morgenoggend, nee, net na 11:30, gee ons R1000 weg, maak seker is na by die radio, te hoor wanneer ons die leidraad uitsaai.

En dit is wat ons doen met die muziek wat jy onthou speelde vandag by Boshaal Stereo. Simon Garfunkel, The Sound of Silence. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship. Kry meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings op Flora Light, Regular Gold of Proactive Vetsmeer. 500 gram of 1 kilogram, enige 2 vir 110 rand. Yum Yum grondboontjie botter, 800 gram, 69,99 en jy spaar 25 rand. Maggi 2 Minute Kids Noodles, 68 gram, 5 per pak, enige 2 vir 58 rand, spaar 26 rand. Hulle is geldig 12 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60.

Welkom by die laaste 50 minute of so van donderdagoggend, die middeloggend program saam met Bosveld en 107.5 saam met my Eddie de Vanaar nog tot 12 uur. En dis wet, wet, wet en love is all around. Ek gebruik in daardie rolprent Four Weddings and a Funeral destijds. Ek het hierdie ene van Jan Blom. Jy gaan het ook geniet, dit sy weergawe van I, my love. So fiekie later gaan uitsien na Laura Branigan. Ek sien Tiamo. Super een gewees vir Laura, daar is oog uit van Sweet. Nog geklom, so al wat jy het te doen, so ingeskakeld, bly, en elkeen van hulle is saam met ons te geniet. Hier is Jan Blom.

Max Jackson en een getitel Dancing Queen. En nou by Bosald 107.5 is Super 1 van Bo Anderson en Bernie Paul. Here is Sometimes When We Dutch.

0: Leanne Rimes, I Need You. Lekker klanke van haar by Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie. Die tyd nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Musiek van Bad Boys Blue, May Chains of Love. Voor dit, Belinda Carlisle se We Want the Same Thing. Gary Pretoria se Jy Kan. Dis nou precies 25 minute oor 12 by die Hart van Goud, kwart voor 1. Tyd vir die jongste verkeersverslag en 1 uur die jongste nuusbulletin wat sal volg. Maar nou eers, Leanie May vanaand sing Elvis.

Dis Bless Bridges met Fight for Love. Briljante Suid-Afrikaanse goud vir my en jou om te geniet by Bosveld. Selfde situasie met hierdie snit van Goombay Dance Band. Net so lekker ou goud, 70s.

0: Jean Drifouri by Bosveld Stereo 107.5 FM.
1: Hey Tommy, kom ons vat a bieke, gee my nog a bieke, ek soek nog a ietsie in my glas, trappie prop, top my op, kom ons vat a bieke vas.

Billy Joel, River of Dreams, wat die eer begin en goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo, my naam is Jean-Drie Fourie. Die eerste uur was lekker gewees saam met jou, maar hierdie uur se klanke gaan bederf, so jy kan ingeskakel bly vir goeie gouwe ginstellinge en lekker Afrikaans. Soos hierdie een van Carly, baiekie.

Dis klanke van ABBA met On and On and On en Mark Owen Walking in Memphis. By Bosveld Stereo, Dirk van der Westhuizen neem my en jou nader na die jongste verkeersverslag deur jou oë.

Mango Groove Dance, some more by Bosveld. 25 minute voor 3. Kwart voor 3 die jongste verkeersverslag, maar eerste Bellamy Brothers, send me a letter, Amanda.

Heerlike musiek nou. Dis The Carpenters wat uit die 70er jare, my en jou gaan bederf met Only Yesterday, en dan lekker Afrikaans van Pieter Pruis, Oomlik Soos Nou. So middeltempo snit en Rod Stewart se Didn't I, maar eers hierdie 70s lanke The Carpenters Only Yesterday.

0: Heerlijke klanke, Yvonne Elliman, if I can't have you. Green Grace Farm Stall het die volgende speciale aanbiedinge. Uie 10 kg R55, ongewaste aardappels 10 kg R95, geel appels 3 kg R25, limoene 7 kg R28, piesangs 1,2 kg R25, broccoli R12, narkies 1 kg R10, spinasie R8 per bondel en tamaties 1 kg vir R25.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Hou jou spasie skoon en netjies hierdie winter. Kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3,499 en is nou net R2,499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

Dis Keith Urban saam met Pink, One Too Many, by Bosveld 107.5. Afrikaanse klanke van Rowan Josh, Liefde in jou oë.

Bekende stem ook haarself, nee, André het met Ek Moes Dit gesê. Jy het gehoor van Shake and Stevens vooral met The Soul House. Ook moes snit op meneer saam met Bonnie Sörekie terug. Altijd van Wallis. Kom ons blijf op Suid-Afrikaanse bodem. Zebra Man's Into the Night. Hier by Bosveld.

Hulle was rekensnel gewees, ne, met sy jag en visvang. Nou, hier is net so voor ons gaan kyk na die weer. Hier is André Swiegers, Going Down. Nee, ons moet nie afgaan nie.

En dit was One Shook Up en dit is Elvis Presley gewees en dan ook Roy Balkin se 20 Miles. Nou, hy het gesing van 20 Miles. Monique Fox sing van 100,000 Miles.

Dit was Manou gewees, een wat ook baie gewild is hier vir die by die luisteraars by Bosveld Stereo en is van Maywood, 7:04. Hoe gaan het daar by jou kant? Scout en hoop die muziek maak jou lekker warm en onthou dan vanavond tussen 8 en 9 is dit weer die muzikale blokraai en jy staan een kans dan om R500 te wen. Hier is Rinaldi's Ligjare Weg, ek jok is net na Baby When You Gone is eers Brian Adams en Mel C van vroeger jare se Spice Girls met Baby When You Gone.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Daar nog hierdie en so goed uit die 80er jare uit, Alison Moyet is a This Love, sy was ook een hoofsanger van Yazoo gewees. Hier is Spice in My Heart, is Enrique Iglesias en Miranda Lambert.

Die liekie, hallo, hallo, ek het jou gemis van Patricia Loos. Dit het ons gebring tot by 11:00. Nou as jy pas by ons aangesluit het, goeie naand en baie welkom en lekker saamluister op hierdie donderdag aand. Ons gaan begin met nou met muziek van The Vamps. So bykie later is daar 5000 volts, I can't stop myself from loving you. Afrikaanse muziek van Roan van der Kuil. Amanda Lear, Siliki Gold, maar hier is hierdie ene, ou Cecilia van The Vamps.

0: jou standvastige man.
1: Afrikaanse muziek daar van Jackie Lou, die standvastige man. En dan die baie bekende Knock on Wood van Amy Stewart, waarna ons geluister het. Die Odyssey is by 11:30. Ons gaan net nou luister na die Seekers. Dan is daar ook Afrikaanse muziek van Jennifer Zamudio, Tom Petty, Cam, Wynand Strydom en die Shires is so bykie later. Kom ons begin met Gypsy Rover van die Seekers.

nou eindelijk gebeur, sal niemand weet, en amal wil in elk geval net van alles vergeet. Op die einde van die dag is daar niks wat draag.

baie mooi stukkie muziek, Môre sal die son weer skyn, van Johanita du Plessis. Die horlosie is pas by middernag verby, ons nooi jou nou om deel te aan ons aandoordenking.

0: Ja, lekker opgewonden in die van die Pointer Sisters, nee. Dus kom die titel I'm So Excited, so daarby pas. Die ene van die Pointer Sisters. Hier is nou net een herinnering dat jy moet deelneem.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
0: Hier by Bosveld Stereo op hierdie vrijdagmorgen gaan ons muziekluister van No Doubt, Don't Speak is die titel daarvan. Daar is muziek van Babette, Dan en Shay en hierdie baie bekende Dit Reen in die Tsitsikama van Karikakiesenkamp.

Reine van de groep No Doubt, Don't Speak, en voordat You're Making Me Want This van Babette. Nou word het tijd geworden voor mij om te groet. Ek gaan die microfoon oorhandig aan Rudy van Deventer. Rudy gaan met jou wees tot 5:00 vanmorgen. En ek gaan groeten tot zaterdagmorgen 5:00. Ek gaan afsluit met muziek van Henry Aland, Peter Murphy, Florida, Georgia Line. En dan ook die broers Christo en Kobus, wat Afrikaanse muziek gaan zingen. Van Willem groete tot zaterdagmorgen 5:00. Hier is Henry Aland.